mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Just stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: minder bezoekers getrokken dan verwacht. Volgens een schatting kwamen maximaal 5000 mensen naar de zomermarkt, terwijl vooraf op minimaal 20.000 bezoekers was gerekend. Veel marktkoopmensen klaagden over een tegenvallende verkoop en pakten hun kraam al vroeg in. Vooral in de Emmastraat en de Roosendaalse Laan was het heel rustig. Aan het einde van de dag ontstond ook onduidelijkheid over het toelaten van auto's op het marktterrein. De volgende Velper Donderdag is op 6 augustus.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Een motorrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Den Heuvel en de President Kennedylaan in Velp. Door een nog onbekende oorzaak, mogelijk een voorrangsfout, kwamen de auto en de motor met elkaar in botsing. De hulpdiensten, waaronder een ambulance, kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard en ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt het ongeval.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u, dank u. Goed morgen.

0: Duiden Looking Glass op Studio Reden. Een mooie tweede plaat hier op deze zaterdagochtend. Het is even naar achter. Goedemorgen.
1: Arie Rijnveld. Je beleeft
0: het hier. En een mooie datum natuurlijk, hè, want nieuwe kansen, een nieuwe maand. De maand augustus is begonnen. Ja, ja, juli is alweer achter ons. Het gaat alweer hard. De dagen worden alweer hard korter, ja. Ja, al 1 uur en 20 minuten dat de dagen nu korter zijn dan vanaf de langste dag, 21 juni. Zo snel gaat dat, dus geniet er maar van, ook in deze zomermaand augustus. En waar komt die naam nou vandaan? Want het heette vroeger Sextilis in de Romeinse tijd. Nou, er was natuurlijk een keizer, de keizer Augustus. En die vond dat hij ook zijn eigen maand verdiende, net als zijn oom. Die heette Julius Caesar. En die had de maand juli. En hij wou de maand augustus aan zichzelf noemen. Nou, als keizer kan dat natuurlijk gewoon, hè. Dit zijn Aretha Franklin en George Michael met I Know You Were Here Waiting For Me op Studio Reden. Goedemorgen.

0: op studioreden.nl.
1: De eerste Velper Donderdag in Velp heeft veel minder bezoekers getrokken dan verwacht. Volgens een schatting kwamen maximaal 5000 mensen naar de zomermarkt, terwijl vooraf op minimaal 20.000 bezoekers was gerekend. Veel marktkoopmensen klaagden over een tegenvallende verkoop en pakten hun kraam al vroeg in. Vooral in de Emmastraat en de Roosendaalse Laan was het heel rustig. Aan het einde van de dag ontstond ook onduidelijkheid over het toelaten van auto's op het marktterrein. De volgende Velper Donderdag is op 6 augustus.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Spice Girls van een klassieker, See You Be There. Je zou het nog zeggen dat je de Spice Girls klassiekers noemt. Maar ja, dat krijg je op een gegeven moment als een klassieker. Hè, als het maar lang genoeg blijft hangen.
1: In Velp
0: gaat er iets bijzonders gebeuren. Want er gaat iets gebeuren op een plek die al een tijdje leeg staat. Het karakteristieke kerkje De Sprang aan de Dr. Fabiusstraat. Die verandert vanaf morgen 3 maanden lang in een ontmoetingsplek van het dorp met het Reizigersfestival. Het idee ontstond toen Ellie Wouda van de lokale kunststichting Nieuwe Ruimte aanklopte bij de erfgoedbeheerder Boei. Omdat het kerkje vanaf november verbouwd wordt, stond het tijdelijk leeg. En samen met buurtbewoners en organisaties zoals Buddy to Buddy maakten zij er een echt gemeenschapsprojectje van. Vrijwel alles wat je ziet en hoort wordt georganiseerd door en voor de inwoners uit Velp en omgeving. Het doel is elkaar ontmoeten zonder vooroordelen. En dat gebeurt via een gevarieerd programma. Elke zondagmiddag is er een gratis expositie van ruim 30 lokale kunstenaars. En op zondagochtend kun je er terecht voor een koffieconcert. En op de zondagavond voor een film. Dus bol te doen. Door de week zijn er bovendien creatieve workshops voor kinderen en percussielessen. Dus dat kun je helemaal uitleven. Morgenmiddag om 3 uur is die feestelijke opening op die karakteristieke locatie. En de meeste activiteiten kosten slechts €5 met een kop koffie of thee erbij. Nou, het hele programma kun je vinden op reizigersfestival.nl. En dat vindt zich dan allemaal plaats in Velp, in de Dr. Fabiusstraat, het kerkje De Sprang.
2: Dit is

Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone hier op de radio. Ja, en als je nou bij dieren zit of velpen of wat heet of wat dan ook, als je naar kijkt naar die IJssel, die staat echt zo ontzettend laag. En niet alleen de IJssel staat laag, maar ook bijvoorbeeld de Waal staat laag, hè, bij Nijmegen. En dat levert wel heel bijzondere mooie beelden op vanaf de kade. Dat brengt ons naadloos bij de volgende plaat. Want als het was, echte Nijmegenaar, keek Frank Boeien op precies zo'n plek uit over het lage water toen hij deze classic schrijft. Frank Boeien met Doe Iets.

Reageer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Wat een onverwoestbare energie heeft die vrouw toch? Dolly Parton 925. Hier op studio reden op deze zaterdagochtend 1 augustus. Ja, en van het harde werken van Dolly Parton gaan we door naar een prachtig jubileum in onze eigen regio. Want we moeten het eens even hebben met elkaar over Ellecom. Dat is namelijk een van de oudste dorpen in onze streek. De eerste vermeldingen van Ellecom stammen al uit het jaar 1127. Moet je nagaan. Een dorp met een geweldige historie. Denk aan de band met kasteel Middachten. Dat is wel de steeg, maar goed. De iconische Middachtenallee, die prachtige laan. Waardoor het rond 1900 al de parel van Reden werd genoemd. Geen wonder dat ze daar al vroeg een dorpsbelang nodig hadden. De belangenvereniging Ellecoms Belang bestaat dit jaar namelijk precies 100 jaar. Het is opgericht in 1926. Voor de allereerste wandelroutes en de toeristen in het dorp. En een eeuw later is het nog steeds de drijvende kracht achter de leefbaarheid in dit dorp, Ellecom. Nou, dat 100-jarige jubileum dat vieren ze op zondag 20 september... met een vrolijk mini-festival onder de titel Ellecom, te voet of op de fiets. Nou, tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags trek je dan door het dorp langs optredens, creatieve plekken en presentaties van dorpsgenoten. Duurt nog eventjes natuurlijk. Maar woon je nou in Ellecom en heb je een talent of een leuk idee dat je op die 20 september wil laten zien, dan kun je dat nu aanmelden. En dat kan eenvoudig via de mail via info@inellecom.nl. Dus info@inellecom.nl of check alle details op www.inellecom.nl. En hou Studio Reden natuurlijk in de gaten voor alle details over deze viering.
1: Studio Reden.
0: Misschien ben je nogal op zoek, terwijl je zo'n dorpswandeling maakt, naar wat romantiek. Als je terugdenkt aan die vervlogen tijden in zo'n historisch dorp. Nou, de volgende zanger ziet de schoonheid wel. James Blunt natuurlijk, je hoort het al aan de klanken. En hij bezingt, hij had zo Ellecom kunnen bezingen, maar hij zingt over iets anders. You're Beautiful, hier op Studio 3.

0: James Blunt, You're Beautiful, hier op Studio Overtreden. Nou, dan is het weer tijd geworden voor de meest gestelde vraag. Het is immers 9:15. Iedereen vraagt zich altijd af, wat voor weer wordt het? Ja, altijd interessant natuurlijk. Wat trek je aan? Je moet overal rekening houden. Moet je een paraplu meenemen? Nou, er is één man die de antwoord op weet. Dat is onze eigen weerman. Hier is hij dan, de one and only.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden. En zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit, met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: Een icoon uit de popgeschiedenis.
1: Nou ja, is het actueel ook. Actueel dan ooit misschien wel. Madonna, Open Your Heart. In het kader van de Pride komt ze ook nog naar Nederland. Nou, ze is er waarschijnlijk al wel, want ze zou vanavond gaan optreden. Ze heeft veel een playback optreden waarschijnlijk. En nou ja, misschien laat ze zich nog wel zien op een van de bootjes daar. We zullen zien, de wereldster. Dit is in elk geval een ster uit eigen gelederen. Son Mieux, Dark Before the Dawn, hier op Studio Reden.

Som je op deze zaterdagochtend op Studio Reden. Goed, het nadert alweer bijna de klok van 9 uur. Dat betekent dat we zo meteen gaan luisteren naar het NOS-journaal vanuit Hilversum. We hebben bijgepraat over alles wat er weer is gebeurd de afgelopen tijd op deze wereld. Maar nu eerst A Few to a Kill, Duran Duran.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weet dat ze pas net 18 is. Shanna Spyro, Material Lover. Altijd leuk. Nieuwe muziek uit Groot-Brittannië. Arie Rijnenveld. Je beleeft het hier. Ja, goedemorgen. De koffie loopt. Het is alweer bijna 9:10. Tijd voor een bakkie en fijne muziek. Nou, dat ga je horen dit uur. Studio Regen. Bijvoorbeeld een nummer van Alok. Never Let Me Go. Nou, ik hoop dat we nooit bij je weggaan met Studio Regen.
1: It's

Alok, Never Let Me Go hier op Studio Reden. Zometeen hoor je nog het laatste streeknieuws wat er allemaal gebeurd is hier in de regio. En dat kun je ook nalezen op onze website www.studioreden.nl. Maar nu eerst, lekkere klassieker van de Beach Boys. Zomersmuziek, Surfing USA. Yeah.

0: op studioreden.nl.
1: De eerste Velper Donderdag in Velp heeft veel minder bezoekers getrokken dan verwacht. Volgens een schatting kwamen maximaal 5000 mensen naar de zomermarkt, terwijl vooraf op minimaal 20.000 bezoekers was gerekend. Veel marktkoopmensen klaagden over een tegenvallende verkoop en pakten hun kraam al vroeg in. Vooral in de Emmastraat en de Roosendaalse Laan was het heel rustig. Aan het einde van de dag ontstond ook onduidelijkheid over het toelaten van auto's op het marktterrein. De volgende Velper Donderdag is op 6 augustus.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Yesterday. Nou, laten we maar kijken wat dat binnenkort gaat gebeuren. Even vooruitkijken in plaats van terugkijken. Want als je nog wat leuke dingen zoekt die je kan gaan doen met bijvoorbeeld kinderen, dan kun je bijvoorbeeld richting Openluchttheater de Pinkenberg kunnen gaan in Roosendaal. Op die prachtige plek midden in het bos. Daar wordt elke woensdagmiddag tot en met 19 augustus om 2 uur een leuke familievoorstelling gehouden. Komende woensdag, 5 augustus, staat er iets bijzonders op het programma, namelijk de familieshow van Circus Lorelei. De oprichter Lennart is een geboren en getogen redenaar. En hij werkt al 4 jaar op rij samen met Joshi puur circusvermaak. Nou, 16 jaar geleden begonnen ze als echt circusgeks met experimenteren. En inmiddels hebben ze een vaste schade fans. Ze brengen een klassiek circusgevoel. Met fluwelen gordijnen, vliegensvlugge jongleurs, spectaculaire acrobatiek en natuurlijk de altijd geslaagde grapjes van een clown. En een aangever, nou, er is een act met huisdieren zelfs. Dus toch wel wat dieren in het circus. Nou, een feest voor iedereen vanaf 3 jaar. Tickets kosten €8,50 in de voorverkoop en €11 aan de deur. En kaartjes en volledig zomerprogramma vind je op www.depinkenberg.nl. Nou, lekker naar het circus met z'n allen in de vakantie.
1: What's up guys, I'm Shawn Mendes.
2: I love it when you call me senorita.
3: Absolute Classics.
4: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Bouger avec moi. Hier bij Studio Reden voor het ultieme Franse vakantiegevoel. Hè? Kijk, ben je toch in Nederland, misschien ben je wel bij huis deze zomer, maar met zulke muziek krijg je toch een vakantiegevoel. Als je bij huis bent, zijn hier ook wel leuke dingen te doen, ook op bijzondere plekken. Je hoeft niet alleen naar de Pinkenberg, maar dan kun je ook bijvoorbeeld naar de betonfabriek De Meteor in Reden. Die heeft ook een unieke expositieruimte namelijk, aan de Schaarweg. 23 professionele kunstenaars van de kleibeweging De Steeg tonen daar hun keramiek. En dat doen ze op een heel opvallende plek daar tussen en op en naast die gigantische Stelkomplaten. Die bekende betonnen platen van 2x2 op het parkeerterrein bij de haven. Een prachtig contrast tussen ijzersterk beton en kwetsbaar kleurrijke kunst. Dus misschien leuk om heen te gaan. En misschien ook wel leuk om te vermelden over de toekomst van De Meteor en het masterplan van het hele plan. Lees je vandaag een interessant artikel op studioreden.nl. Altijd goed om in de gaten te houden. De expositie bij De Meteor trouwens is gratis te bezoeken. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En dat is dagelijks tussen 12 en 5 uur.
1: Dit is Studio Reden.
0: Er was eens iemand, Neil Finn heette die. Die schreef midden in de nacht een nummer, pakte zijn gitaar. En hij wist niet dat hij een van de mooiste nummers alle tijden te pakken had. Dat was dit nummer. Don't Dream It's Over. It's a Crowded House.

Een absolute klassieker van eigen bodem, Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht uit de tijd dat hij de ene naar de andere nummer 1 hit aan één legde. Toch wel in zijn eigen stijl, hè? Natuurlijk een tijdje die muziek niet gehoord, maar dan hoor je toch weer op een andere manier na een paar jaar. Nou ja, die geweldige energie van die Nederlandse bodem, die houden we nog even vast. Maar we schakelen wel met wat extra gitaren, hè? We schakelen een tandje bij. Dit is Kensington met Stay. En meteen hoor je nog het weerbericht met Jan van Gelderen. Eens kijken of het zo droog blijft. Of het toch een drupje regen gaat vallen zodat de IJssel weer wat voller kan worden. Dat zou toch wel fijn zijn, hè? Ook voor de plantjes. Op deze zaterdagochtend 1 augustus. Je luistert naar Studio 3. Goedemorgen. Give me

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV. Studio Rheden.

Fijne muziek van Chef Special hier bij Studio Reden. Try Again. Het is vandaag 1 augustus en dan staan we even stil bij een belangrijk onderwerp elk jaar. Want daar roepen ze zo'n dag voor uit. Hè. Het is vandaag Wereldlongdag. Nou, een dag waarop je wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor longkanker. De symptomen, maar vooral de preventie. Want longkanker is nog altijd een van de meest voorkomende, heftigste vormen van kanker. Jaarlijks eist deze ziekte meer slachtoffers dan borst, darm en prostaatkanker bij elkaar. Moet je nagaan. Nou, dat is precies de reden dat het ontmoedigen van roken zo ontzettend belangrijk blijft. En daarom is daar vandaag wat meer aandacht voor op diverse plekken. Nou, misschien kom je er wel tegen. Nou, van het moment van bezinning, want het is goed om erover na te denken, gaan we door naar een tijdloze klassieker die je laat mee bewegen. Terug aan de jaren 70. Dit zijn de Doobie Brothers. What a Fool Believes op Studio Reden.

0: Michael McDonald was dat, van de Doobie Brothers. What a Fool Believes.
1: Je beleeft het hier.
0: En zo komen wij aan, steeds dichter bij de klok van 10 uur. Dat betekent dat zometeen de one and only Robert Goelie hier zit met Goeliemorgen. Hij komt in de aanrijden hier op de verkeerplaats. Hij parkeert zijn auto en hij springt zo achter het mengpaneel. Maar nu eerst de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Goed weekend.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer en een kwartier vertraging door de grenscontroles. Op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo 2 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 6 kilometer file. Verder door richting de Duitse grens op de A12. Nog eens 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk. Met 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo 2 kilometer file. Met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn 20 minuten vertraging tussen Amersfoort Noord en Stroe, 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuutjes bij knooppunt Waterberg op de A2 vanuit Utrecht naar Arnhem, 6 kilometer file daar. A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk, 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Bij Duiven op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem, dus de andere kant op, 10 minuten oponthoud. En een half uur vertraging altijd nog op de N310 Arnhem-Elburg bij Otter. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet van je zomer.

eerste zaterdagmiddag van augustus is alweer een feit. Vandaag 1 augustus 2026 heet je van harte welkom. Heerlijk iets, lekkere classics onderweg. Wat

Ja, heerlijke plaat van Bryan Adams. 1991. De film Robin Hood, Princess of Thieves. En daarvoor werd deze plaat geschreven. Everything I do it for you.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files in onze regio staan op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Een kwartiertje vertraging tussen Hoevelaken en Stroe. 13 kilometer langzaam rijden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Dan ook nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Daar staat bij Duiven een file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

ander was dit een dikke hit voor Lady Gaga zegt Always Remember Us This Way. Daarmee werd de tijd alweer even na 12:30. Keetje van harte welkom op deze heerlijke zaterdag. Taylor Swift is hier.

0: One, two, two, one, me, Jason Derulo hoorde je natuurlijk hier bij Studio Reden. Daarvoor hadden we nog Ilse de Lange met Next to Me. En we hadden ook nog Fate of Ophelia. Ja, het is bijna niet uit te spreken, van Taylor Swift. En dat waren de drie platen die je zojuist hoorde hier bij Studio Reden. Ken je nog het duet van David Bowie en Tina Turner? Je gaat er nu naar luisteren. Hier is Tonight.
1: Studio Reden.

0: uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is redelijk druk op de Gelderse wegen. Her en der heb je wat extra vertraging. A1 Amsterdam-Apeldoorn, een kwartier bij Voorthuizen. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Door de werkzaamheden op de aansluitende A50. De A50 is dicht in noordelijke richting. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles. 2 kilometer file vanaf knooppunt Oud-Dijk. Kwartier vertraging daardoor. A12 Duitse grens Arnhem. 10 minuten oponthoud bij Duiven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Hocus Pocus, Pilatus, Pas, Houdini. Je werd even wakker geschud door Dua Lipa. Alweer een tweede uur, even naar ene. Keetje van harte welkom.

0: de Amerikaanse versie, de Caribbean Queen. We hadden ook wel de European Queen. Ach, ik heb het verhaal al wel eens een keer verteld tegen je. Billy Ocean hoorde je hier bij Studio Reden. Alicia Keys, Girls on Fire.
1: Cheers.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de Gelderse wegen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waardenberg. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de aansluitende A50, daardoor die file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. En altijd nog file op de N310 Arnhem-Elburg bij Otterlo, 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dat was het einde van Sienna Sparrow en Jorde de Material Lover. Daarmee werd de tijd alweer even na 1:30. Ja, wat gaat de tijd toch weer sneller, hè? Nog een half uurtje hebben we zeg maar met elkaar te gaan. En dan wordt het alweer tijd voor Fardo van Eerde. Maar goed,

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En ja, kijk nou maar mee op de klok. Het is alweer zo laat. Zo direct na 2 uur, dan hoor je Fardo van Eerde. Hij neemt je mee naar 4 uur met heerlijke hits, lekkere classics. En daarna Rede Roosendaal Centraal met natuurlijk Klaas Vrom.

0: 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door de werkzaamheden. Op de A50 A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud in de vorm van 5 kilometer file door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je beleeft het hier. Geniet

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de aansluitende A50. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Marnix Ampers met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Zomer, dit is Reden.
2: Reden. Roosendaal Centraal. I've got

Radio op Studio Reden Acta in de Munnik. Met morgen wordt fantastisch. Ik weet het haast bijna wel zeker hoor. Ja, zeker. En hiervoor hadden we nog en de Benson Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else. In Ellecom kunnen liefhebbers van geschiedenis morgen mee met een bijzondere dorpswandeling. De oudheidkundige kring Reden Groosendel neemt deelnemers vanaf 1 uur mee langs bijzondere plekken in het dorp. Onder leiding van gidsen Hans Cornelissen en John Strijker komen verhalen voorbij over oude landgoederen, statige villa's en de rijke geschiedenis van Ellecom. Ook het oorlogsverleden krijgt aandacht, met onder meer een bezoek aan Villa Avegoor. De wandeling die start bij parkeerplaats Het Sterrenbos. Deelname is geheel gratis voor leden. Niet-leden die betalen €3. En aanmelden dat kan via het e-mailadres wandeling@oudheidkundigekring.nl. wandeling@oudheidkundigekring.nl. Dat is natuurlijk ook een website die je kunt

feiten uit de pophistorie. Wat bijzondere momenten, wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen decennia, laat ik maar zeggen. En heel veel muziek. Miley Cyrus, End of the World komt eraan. En nu, hier, de zus van, ja, het is Janet Jackson, Together Again. Blijf

Ja, we hoorden twee dames, Janet Jackson met Together Again. We zijn allemaal samen. En zojuist Miley Cyrus met End of the World op Studio Reden. En voor je regioberichten, ja, die kun je nog steeds sturen naar redactie@studioreden.nl. Of doe dat via onze gratis Studio Reden app. Onderweg Jelly Roll, Caro Emerald hebben we ook nog. En nu Shabba Ranks.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

I'm Good van Jelly Roll was dat. En hiervoor nog Karel Emerald met A Night Like This. Nou, dat moeten we vanavond nog maar even afwachten. Vannacht dus. Een lekkere, zwoele zomernacht. Lijkt me gezellig. Het kerkje De Sprang in Velp krijgt deze zomer een bijzondere tijdelijke bestemming. Morgenmiddag opent daar het Reizigersfestival. Een cultureel evenement dat tot en met eind oktober kunst, muziek, films en ontmoeting samenbrengt. Meer dan 30 kunstenaars exposeren hun werk. En daarnaast staan koffieconcerten, filmavonden, workshops en lezingen op het programma. Het festival wil mensen uit Velp en omgeving met elkaar verbinden en het leegstaande kerkgebouw nieuw leven inblazen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Voor de meeste andere activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. En wil je meer informatie hierover, dat Reizigersfestival? Kijk dan op de website reizigersfestival.nl. Ik herhaal reizigersfestival.nl.

kerst van Glenn Miller de swingklassieker In The Mood op. Een paar maanden later groeide het uit tot een van de bekendste big band opnamen van aller tijden en een soundtrack van een complete generatie. 20 jaar later, op 1 augustus 1960, stapte een 18-jarige Aretha Franklin de studio van Columbia

succesvolste Nederlandse DJ's van deze eeuw. Zijn tropische housegeluid bracht hem van festivals in Nederland naar podia over de hele wereld. En tot slot, 1 augustus is ook de geboortedag van Joe Elliott, de stem van Def Leppard. Met albums als Hysteria schreef de band rockgeschiedenis en verkocht wereldwijd tientallen miljoenen platen. Dat was 1 augustus in de popgeschiedenis. En morgen duiken we opnieuw in een dag vol muzikale mijlpalen en verhalen. Natuurlijk, muziek hebben we ook. Harry Styles met American Girls, die komt eraan. En nu 10cc, The Things We Do For Love.

0: daar ging het over. Harry Styles was dat met de American Girls. En hiervoor nog 10cc uit het verleden. The Things We Do For Love. Straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Nog meer regio-informatie en heel veel lekkere muziek. Dus tot zometeen. Hier zijn de Kid Laroi, Without You.
1: Klaas Boom, The Netherlands. You come.

0: 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Geniet van je zomer.
2: Reden, Roosendaal Centraal.

Raar, leuk liedje toch op Studio Reden. Welkom terug. Ja, en we begonnen dit uur met Shawn Mendes en Justin Bieber. En die hadden het over een monster. Dat heet ook Monster. Welkom terug dus. Reden Roosendaal Centraal tot aan zessen. Veel lekkere muziek, zoals Cressip, How Would I Feel en Sophie Alex Baxter. Nu Murder on the Dance Floor.

0: Ja, dat was Solmieu, Dark Before the Dawn. Hiervoor hadden we nog Cressup met dat leuke plaatje How Would You Feel. En Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Inwoners uit Dieren, Velp en Reden, die soms vastlopen in de digitale wereld, kunnen binnenkort weer terecht bij het Digicafé van de Zomerij. Heb je problemen met jouw smartphone, tablet of computer? Lukt het niet om een e-book te lenen? Of heb je vragen over e-mail, apps of online diensten? De medewerkers helpen je graag stap voor stap verder. Iedereen is welkom, zowel beginners als mensen die al wat meer ervaring hebben. Aanmelden, dat hoeft niet. En de hulp is gewoon helemaal gratis. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Het Digicafé, ja, dat is maandag in de Zomerij Dieren. En dan ook nog maandag 10 augustus in de Zomerij Velp. En maandag 24 augustus in het dorpshuis Willem de Zwijger in Reden. Meer informatie hierover vind je op dezomerij.nl/digicafé. En wij gaan verder met zomerse muziek van Pitbull. I know you want me.
1: Dit is Radio Reden.
2: Het is

0: Tom Grennan was dat met Remind Me. En hiervoor hadden we nog Pitbull met I Know You Want Me. Ik heb een lekker setje voor je klaarstaan. Met Elton John, Kygo, Khalid en Griffin. En nu Jason Mraz. En dat heet Lucky.
1: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.
2: Studio Reden.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Morgenmiddag klinkt er volop live muziek in Ellecom. Op het Dorpsplein aan de Binnenweg vindt de eerste editie plaats van Locals Live. Tussen 2 en 6 uur zijn er optredens van onder meer Willem Lucas, Beta Max en Something to Talk About. Ja, dat is wel heel bijzonder hoor. Van country tot van country en folk tot pop, rock en bekende covers. Er is voor iedereen wat wils. De toegang is gratis en met Locals Live krijgen lokale muzikanten een nieuw podium. Dus dat morgenmiddag, live muziek in Ellecom, Locals Live. Dus ga er allemaal maar even heen. Lekker kijken, lekker genieten van die muziek. Ik denk dat ik er ook maar eens even een plekje voor ga vrijmaken. Tenminste, het wordt wel heel erg krap, dacht ik zo. Wij gaan verder met Josh Stone, You Had Me.

0: Elizabeth Taylor. Dat was de titel van deze van Taylor Swift. Dus onderweg Pink met Secrets en nu Jan met het weer.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijd zonnig en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. De temperatuur zakt naar 10 tot 13 graden. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Zaterdag 24 tot 26 graden en zondag valt het kwik weer een aantal graden hoger uit met 25 tot 28 graden. Maandag kan het met 29 tot 32 graden regionaal tropisch warm worden. Later op maandag stijgt de kans op een regen- of onweersbui. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 6 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dominic Sampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Studio Eden. 11 uur.
1: Panik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn.